0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Go-Bar, the Kostigbar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.

0: People, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen. Anders doen.

als het Spaans gaat, Liesel van Brandes kiezen van lekker boerenmuziek. Hier een boer op schop. Kom eens kijken wie is volgende. Zoals Alta heeft voor onze lezing ook deurgestuurd. Kom eens kijken, want het zei aangevraagd vandaag. En dan spelen we dit en daar die volgorde. En dan een deel, volume van Kostamotijn vanavond vanaf net na 17:15. Dan spelen ons, dan is het natuurlijk volume van Go. Dank je, Alta. Alta, kom eens kijken of vannacht hier gaan WhatsApp af. Kom eens wachten, weer terugkom. Alta had gevraagd van Nico van der Eensburg, zijn Wupnissie. Nico Langeveld, zijn Rooidag, zijn Thees. En dan Manny Boetenstein, zijn Fijnloop, zijn Thees. Kom eens, wat is die drie? En dan werken we zo van daaraf.

Wel, ik weet niet of je zei, hij was nou lekker geweest. Dit was natuurlijk die enige geweest van Mani Bodenstein. Het is een fijn loopse tees, zoals aangevraagd daar door Alton Clarence, ook hier van harte bespoord. Nou, net geweer eens welkom aan allemaal wat ingeschakeld is daar vanuit Kaapstad. En natuurlijk die luisteraars van jouw statie, wat ook elke zaterdag saamkeer tussen 5 en 8 namiddag. Baie welkom aan jouw statie. Ja, hierdie program Boere op Skop wat nog duur tot en met so 5:45 kant. En dan neem ons 'n handelsbreek, dan gaan ons so 'n verpoosing wees van lekker musiele musiek uit die vroeë jare, Keerspel en Volume Winkel saam met Hein voordat ons jou boodskap en versoeke hervat. Maar kom ons kyk gou na die laaste enetjie wat altyd aangevraat vir nou. Dis Kosie Bekes se Boerejol.

Ja, aan die een kant is daar lekker rugby in die gang. Ek sien die Karibeker wedstrijden wat ook lekker aan die gang is. Karibeker rugby, kom maar kijk gevindig jou hierso. Die wedstrijd eigenlijk op hierdie stadium is die wedstrijd die Sharks tegen die Boland, die Sanlam Boland Cavaliers. Oké, okay, dis uit Boland het. So, die Sharks tegen die Cavaliers. Die Cavaliers wordt nogal voorloop. So, 5-0. Hierdie wedstrijd in die 17e minuut. Hier is die Fatwas Dansorkest met Pak en Proe.

0: Oh, dat komt ons einde. Het komt ons in het einde van vandaagse Boeren op Schoppers. Maak volgende zaterdag 4 uur tussen 5:15 en 6:00. Ik hoop je het geniet samen met mij. En ons gaan we een handelsbreek nemen. En dan zo lekker muziek verpoezing. Verschijnt in die 70-80er jaren keerspel. En dan zo, hierbij, amper kies 17:15 kant. Dan doen ons volumewinkel Samadijn. Al jouw boodschappen en verzoeken kan je deursturen naar 061-511-2602. Maar het is deurs voor een muzikale verpoezing. Net naar die handelsbreek. En muziek in die 70er en 80er jaren. Zo van hierdie programma, Boer op Skop, tot volgende zaterdag. Groetnis.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

geen brieken. Net die grootste van danstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.